scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking door licht of nood, vervolging, honger, levensgevaar of het zwaar. Over dit alles zegen vieren wij het land vrij. Dankzij hem.